Kraantje schoof naar buiten, het toestel was bemand. Daar stond stoer en breed gewelfd Mr. Universe himself. En vraagt niet naar zijn armen, hij had er zeker 11.